0: maar met een omweg.
1: Vraag dan wat jullie bestemming is, wat jullie radius. Zijn jullie langzaam? Snel, anders opent mijn mond niet. Zeg sesam.

Geef me plaats. Geef me een stem. En aarde en ether, chaos en zee zullen spreken.

0: Geef me een stem en er is antwoord. Ik verwoord. Is er een voorwoord?
1: Chaos gaapt. Een zeezucht. Het orakel orakelt. Sesam. Ik zeg het zelf maar.
0: Wat zegt mijn vocaal apparaat? Hiaat, hiaat. Klang, klank, klokken. Piggelend over mijn lippen, willen piggelen, maar blijven binnen.

Wie zal ik tevoorschijn toveren, eens zien? Ik zie een oude man, een rode mantel, of ja... Een mens, niet jong, niet nieuw, zijn sortiment jas bloedkleurig. Is er publiek van die verdikte vermoedens van plaats?

en zegt: sta op en spreek. En hij liet me een woord zien en ik wist wat een woord was en hoe je ermee kon praten. Dat woord wilde vlees worden, zei hij, voor mij een vleeswording zijn. Het wilde door me heen gaan, aan me raken, me omhelzen. Nou ja, dat...

0: was een ander woord, dacht ik.
1: Ik zei fiat en woorden wekten zichzelf.

woordenwekker. Indrukwekker. Belangwekker. Vertrouwenwekker. Verwondering, verbazing, vertederingwekker. Zorgwekker.

Babbelzieke nimf, ben je daar? Wat doe je in een grot, een hol, een doosje? Zit je daar al de hele tijd? Hoe kom je daar dan? Je weet het niet. Je moet toch weten hoe je in een grot, een hol, een doosje komt? Nonsens. Nonsens. Nonsens.

0: Ontwaak. Gij klein guitig ventje. Mannetje, met je oogglas en je jasje om in te roken. Ik tril, jij trilt, ik klink. Jij klinkt mee.
1: Thank you.

0: liefde is corrupt. Een krocht, een bocht in mijn halverwege.
1: Ja, ja. Je ruimschoots fluistergewelf, je hebt je monden weer vol. En ik mijn buik, vol van grotesken. Baren, scheppen, verwekken, het gaat om het fonetisch gebaar. Dus tut-tut. Climax en zwijg.
0: Zijn ze weer weggedommeld? Woordenborren.
1: Ja, nu voel ik wat in de flanken.
0: Penetralia, penetralala. Penetralia, penetralala. Penetralia, penetralala.
1: Talk to the third leg, 'cause this face ain't listening. Wat zijn ook alweer de juiste verhoudingen? Wacht, ik onderbreek mezelf even.

0: en loopt in het rond en springt op mijn schoot. Waar is die mens van je dan? Visioen moet je doen.
1: Ik zit nu hier. Net zat ik hier ook al. Maar ik zit nu hier. Beetje overgooien met de stem. Een juiste verhouding van klanken. Orde.
0: Hocus pocus. Dit is mijn lichaam. En dan dat bijwoord van plaats. Binnen. Ja, binnen. Val eindelijk mijn lichaam eens binnen. Een buik, bijvoorbeeld, is een centraal gelegen punt.
1: Vergeet niet... Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. En dank je wel te zeggen.
0: Wat als ik bijvoeglijk ben? Geen chaos, geen eten, geen aarde of zee.

als wat, als wat, als, als... To be double or not to be. Is er publiek? Wat aankomt, vertrekt ook.

in een mond bijvoorbeeld ben je een lichaam al binnen. En dan vibrator, resonator, articulator.

0: open. Sesam. Bingo. Ik vond een spatie en ik nam die. Ik gaapte, gaapte en toen kwam hij. Van lege en onbekrompen delen word ik nogal kwadraat. Daar gaat de gratie van spatie.
1: Jij leegte.
0: Jij vulling.
1: Boemerang. Een stem is geluid met een mening. Weet zo'n eenmaal gesproken woord nou echt niet van terugkeren?
0: Voor een keer trek ik een conclusie. Van mond tot mond gezegd, het is alles orale illusie. Luister. Neem waar met je oren. Spitsen. Een oor interpreteert in het blauwe hinein.
1: Als wat, als wat, als wat, als wat. Operator, kunnen we al persoonlijk worden? Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk.
0: Men moet niet roekeloos zijn. Moet men roekeloos zijn? Men moet niet roekeloos zijn.
1: Dank je de koekoek. Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk. Wir wollen den totalen inneren monoloog.

met een idee. Eén met een woord of het woord, maar vooral één met een idee. Niet samen met je idee, maar één, helemaal één met je idee. Eén met een idee.

Alleen ja, met je idee. Alleen. Een zoveelste terzijde op jezelf.

woorden, zussen. Snakken. Sst. Navelstaar. Sst. Streektaal. Tuttut. Spraakwater. Sst. Stilte. Nasaal. Labiaal. Dentaal. Palataal.

Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische

0: Dipradio.com.
1: Tot volgende week.
2: Hallo, dit is Radio Klangendom. Met twee geluidscomposities radiofonisch van aard. De eerste heet Radiakunt en de tweede

0: sets en de punten elf. Wat je dan ook punten elf hebt. Ja, goed. Einde van deze uitzending. Leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben. Goeie.
1: Welcome to Framework a Field.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

Ik zei iets tegen iemand, maar ik weet eigenlijk niet meer wat. En ik ben vergeten tegen wie. Ik probeer me te herinneren waar het was. Er kwamen 37 ganzen overvliegen. En die streken verderop neer, aan de rand van het moeras. Toen ging de zon onder. In het papier drijven de wolken voorbij, waaruit de regen is gevallen, waar de bomen van groeiden, waar het papier van is gemaakt. En in het papier schijnt de zon die was opgekomen boven het woud, waar de houthakkers met hun bijlen doorheen gingen. En hier is het brood dat ze bij zich hadden. En het papier waar ze hun brood in hadden verpakt. 'S Ochtends, toen Nien Guan Bao voor de spiegel stond en die dichtnat hand begon te scheren. En naar het water keek waar hij zijn scheerkwast in doopte en dacht: er is niets

Het verheugt ons dat we hier aan land zijn gegaan. Er stromen brede rivieren en in de bos hebben we fruit aangetroffen. Aardbeien, karmozijnbes, walnoten en wilde druiven. De grote magazijnen verkopen eieren, schoenen en pannen. En na de inkopen kun je je laten portretteren met je nieuwe klakhoed. Voor de schouwburgen staan rijen mensen te wachten. En in de restaurants haast de ober zich naar open en dichtslaande deuren. In de voorsteden zijn badhuizen en theehuizen. En aan alle muren in de hotels zijn onzichtbare luidsprekers geplaatst, waar een mist van muziek uitwolkt. Muziek waar we 40 jaar geleden op dansten. Een bas die 4 noten herhaalt en herhaalt. En een opgewonden zanger die zegt dat we moeten dansen. Dansen. Maar weet je wat hij ook zei? Weet je wat hij ook zei? Niets doen is geen optie. En in onze oren ruisen en klappen de geluiden van de stad. De bussen. De over de straatstenen hollende zakenlieden. Die in de ingang van de metro afdalen en in krantenlezers veranderen. De bellende fietsers. De stretch limo's. De wind over de snelwegen. Over de aquaducten. Over de opslagplaatsen van de haastige wijnhandelaren. Knippen en plakken. Dan uitscheuren en weggooien. En uit de prullenbak halen. Op tafel leggen en vergeten. Dan begint het te regenen. En het gaat harder regenen. En nog harder. En zo hard als nu, zal het

De oude bomen zijn gerooid. En in het midden van het park ligt nu een doolhof. De bronzen fabeldichter op zijn schelp bij de ingang houdt met zijn ene hand een bronzen rol papier vast en staat met zijn andere hand ergens naar te wijzen. De oude bomen zijn gerooid. En in het midden van het park ligt nu een doolhof. De bronzen fabeldichter op zijn schelp bij de ingang houdt met zijn ene hand een bronzen rol papier vast en staat met zijn andere hand ergens naar te wijzen.

0: Klan, klan, klan, klan en boom.
1: Ergofismus was in de Worm Klangendoom studio en maakte een hoorspel. Op speciaal verzoek van Worm Klangendoom. Het hoorspel heet Capriccio. Verder was de heer Vismus zo vriendelijk om zijn laatste materiaal aan ons toe te doen komen. Zodat we de rest van de uitzending ook kunnen vullen.

0: Het specimen, het ras, is een specimen, het ras. Zonder aarde, zonder bodem, sta vast in de bodem.
1: Droom tot je een huis bent, droom tot je een huis bent.
0: Het gesteggel is gevleugeld, de vleugels hebben heg.

het decor blijft doortimmeren. Ja, doortimmeren. Remedium of doortimmert, remedium of doortimmert. Doet u maar, ja.

Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op

Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.